Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Wat is mijn waarde? Als we willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Ik wil geen miljoen hebben, of veel poen hebben.